het voorbij, Johnny. Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. Warst mijn beste vriend. Eines Tages, machst du im Himmel sein, machst mein